Wij begaten die. Nu had ze fijn een ijs op jullie die hielden voor die inheritance. En dat is een spot op de earth voor die positie. Jij zal break them with a rod of fire on. Jij zal dash them in pieces like a pot of vessel, as I would say. So be wise therefore, ye kings, and destruct to the five judges of the earth. Serve the Lord God, Jerusalem.

Ring, pop, zoek, speng, pop, zoek, speng, pop, ribbidi, bop, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei,